Oeps, amper raak ek vast daar. Ja, dit was gewees Leslie Ray Dowling met The Spaniard. Jy kan die Spaanse klanke so mooi achterkom en sy dit self geskryf. Jim Reeves en Patsy Cline lee nou hier en hulle wil graag vir ons een vraag vra. Hulle sê, have you ever been lonely? Have you ever been blue? Dit is een van Theresa broer se liedjes. Het is in 1961 wat hierdie twee by mekaar gekom het om die liedjie te sing. Kom ons hoor, Jim Reeves en Patsy Cline.

Jim Reeves, die ou met die gouwe stem, en Patsy Cline, wat saam met hom gesing het, 1961, vraag hulle, have you ever been lonely? Joy Schwartley, ek sien daar, jy sê, jy sal op die pot gooi moet luister vir die funny spot, jy kliënt het jou gebel, gedurende na die slot. Ja, ek het toe opgecheck en toe, op een ongeluk, ek weet nie, ek doen het nie as pris nie, het ek diezelfde een as laas week opgehaad. So, jy het hem al gehoor, ek gaan net nou gaan ek nog eniekie opsit, net om iets anders te hee vandag. Maar ek dink die ander een was ook al opgewees, maar baie lang terug. So, die ene was nog vars in die geheer, hier die volgende ene wat gaan kom, net nou, ek sal hier so by 5 uur se kant, sal ek hom opsit. Hy is baie lang terug, is hy opgesit. Ok, ons gaan aan met die muziek en die volgende een is van The Dubliners, was die eerste county orkest wat in 1962 in Dublin gestig is as The Ronnie Drew Ballet Group. En dit is vernoem na sy stichterslid. Hulle het hulle self daarna The Dubliners herdoop. Die groep het baie veranderinge in personeel of in sangers dan aan lede gedurende hulle 50 jaar lange loopbaan beleef, maar die groepse sukses was gesentreer op hoofsakelik hoofsangers Luke Kelly en Ronnie Drew. Die groep het internationale sukses behaal met lewendige Ierse volksliedjies, traditionele straatballades en instrumentale. Die groep was gereeld op die volkstonele in beide Dublin en in Londen in die vroege 1960s en is in 1965 by the Major Minor etiket onderteken nadat hulle ondersteun het, gesteun het van Dominique Behan, wat deur Major Minor betaal is om saam met die Dubliners te werk en hulle te help bou. Ons gaan luister na die hierdie einste Dubliners en een typische Ierse liekie wat hulle vir ons bring, The Wild Rover. As jy in een Ierse kroeg in loop, dan is iemand bezig om ievers in een of ander hoekie daar bezig om The Wild Rover te sing. Jylle sal hom onmiddellik herken as hy begin speel. Hier kom hy.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Ons het vanavond Ramke Radio op in 7-6 is al meer opgoes wereldwijd. Welkom. Nee, als je van die 60's, vroeger 70's is, dan gaan jy gewoonlik een van die mense wees wat nooit kon spel nie. Want die bands in die era, wat hou jy nog van hulle, hoor jy so. Bands van die 60's en die 70's. Hulle moes altyd die songs of woorde vir jou spel. Hey, what up? Ons is baie welkom by Ramke Radio op in 7-0 vanavond. My naam is Rob Goos en ek wil jou vanavond geselskap hou tussen 6 en 8:30. Is vanavond die eerste keer, wil ik vir jou sê baie welkom. En as jy ouder gewoon ingeskakel is, wil ik vir jou sê eerstens baie dankie en welkom terug. Ja, vanavond gaan ons weer vet pret, he, en soos ander gewoonte 066-032-3973 is die WhatsApp line in die studio. As ek tevinde vir jou gesê, kan jy natuurlijk op die groen knopje, net boor die play knopje druk, kies my op koos en dan gaan jy reg uit na jou WhatsApp. Ja, ek hoop jy het een lekker week gehad. Die week was al redelijk koeler geweest in die Kaap. Vandaag ook weer lekker koud en nat geweest. En ek hoop van harte het een lekker reentje gehad daar waar jy by jouself bevind. Vooral aan hier in de Makplaanse Valley. En hoop ek had sommer lekker reen geval. En die blommetjes kan augustus maand baie mooi wees. En dan sommer lekker groot groen weivelde vir die skaap en die goedkies is. Hè? Ja, nee, dit is natuurlijk een ding in die mense in de Makkoland nie eindelijk vervang nie is wipers, hè? Hulle vervang nie sommer wipers in de Makkoland, hè? Maar ook het nie natuurlijk 6:30 op Ramke Radio is het weer grappie tijd. Hoho, maar die speel die papa. Disastrous Mastery op Ramke Radio op 7.0. Baie welkom, ons gaan sommer afskop met een lekker Nicholas Lowe nommerkie. Vanavond saam met jou tussen 6 en 8:30. Welkom bij Ramke Radio op 7.0.

Ja, dat was vir Christelle en daar in Mosterds Vlei en ook sommer om my oom maat wat ek daar ontmoet het of die eerste keer ontmoet het daar in die Parel gister. Jesse man, ek is so spyt ek het die man sy naam vergeet, maar ek weet sy naam was, sy fan was van Niekerk. Wow, daar van Kammieskroonse Valley, my oom maat. Nou as jy nie weet waar Kammieskroon is, hier, wil ek vir jou sê, dan weet jy ook maar eindelijk niks nie, ne? Huh? Lekker, nou laatst daarweek onthou julle het ek, toe ek dan klaarmaak was daar nou twee of drie manne wat een paar versoekies gehad het en ek vraag om verskoning vir julle ons dat ek het nie kon speel nie, maar ons het rechtig waar die tyd uit begin hardloop en een van die ons was Jacques Pelloni, ek wil vir hom sê baie welkom Jacques, my ou groot vriend is altyd lekker om van jou te hoor, welkom weer eens hier op Ramkat Radio, jy is een lekker ou man, ook een hoofman oor 100 as het by jou kosmaak bezigheid en een vleisbezigheid kom en hy wil graag een liekie vir sy broer speel. En dit is die weergawe van Appel, wat sê my broer, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

0: Ik wil hem in de hand geven, allemaal laten die damsen gaan ze. Maar ik denk dat hij is een stiekje wat hem zo van de glad brandt. Rudolf, laat ons horen wat ze die law nou, van Karis voor die blauwbellen. Laat ons horen wat ze die law van Karis alsjeblieft om maat.
1: Nou ja, nou hoor je het nou, nou hoor je het nou. Eerst staat voor zo'n groot maat Jacques Plaudie, hij wil weet wat ze die law, wat ze die law. Jij, dat is natuurlijk zo'n groot maat Casper WJ. Kasper, hoe lekker dan met jou man, die mense wil hoor, wat sê jy daar van die blauwbulle wat gespeel het in die finaal en die uitslag gekry het in die finaal? Ek hoor, Jacques is al die dik as pris. Maar lekker, lekker, ek like dit. So, Kasper, hoe lekker, jy moet maar die lijn slaan, my ouwe vriend, ek wil ook net sê, baie, baie welkom aan my ma, Poppy Goosen, al die paar dae van Pakketbergse Valley. Oh, Pakketbergse Valley. Nou, sy sê, dis ijskoud vanavond in die Swartland. Ek dink, is maar koud oral, ne? Is dit nie? So, baie, baie welkom, ma. Ek het net nou, ek weet nie of ma vroeger vanavond gehoor het, ek het hierdie week, het ek gister in teendeel, het ek een jongman raak geloop, wat sy familie daar van Kameskroon afkom. Sy van is van Niekerk, hy sê, hy is van die Swart van Niekerks, of ek weet nie, iets, maar is van Niekerks, en sy oom, of sy pa, of opa, of iemand, het een, het een bynaam gehad, maar so half een Engelsrige bynaam. Jesse, ek wil baie graag, ek kan nie die bynaam onthou nie, nou ek weet, Maasel weet wie dit is. Gee dan na op aan, luister van die mense daar van Kameskroon, van die kerks daar van Kameskroon, is een van hulle bynaam gehad het, wat so half Engelsrig klink. Maar we dan daar asjeblief aanstuur, ek is so spuit, ek het nou die man sy naam vergeet, maar sy fan is van die kerk, en hy het iets gepraat van die swart, van die swart van die kerk, so something. So maar we dan asjeblief haar in die archiewe loop krap, om my laat weet, wat ek wil baie, baie graag weet, wie die, wat die, hoe die oom, of die opa sy bynaam was, want ek weet, ma en pa het destijds al baie story van die mense vertel, maar nou het ek in die vorige gehad, om die jong man te ontmoet, en daar, so was wrachtig vergeet ek het. Kan jy dit oorvertel, he? Ek vat sommer een bier.

Dat is een club van Kees hier op Ramke Radio, al die pannen van Californië. Yay, Calvinia is een welje, mijn maat. Ja, het was nabij mijn grootmaat met dit en hy ontbeende rib en hy net vet en goedjies gebraai het. Ja, nee my maat, jy sê, dis die naaste wat ek aan die type braais kom, my maat, as ek hierdie man in sy muziek speel. Nou kijk, ek sê mos altyd vir julle, Tannie Ria Paul. Kijk, die Tannie is my backbone hier op die radio, as ek vrydag nou iets sê. Kijk, altyd van die tyd maak of ek alles en ek doen alles en ek weet in elk geval niks hier. Maar ek het al vertel Ria op my rechte, ek sê vroeger vanavond, ek sê, denk julle daarom nog aan my, was gesing deur, ek het gesê, dit was Guy Corsten gewees, nee, maar Tannie is absoluut reg, onthou julle nog, weet julle wie eindelijk die song gesing het, van, denk jy daarom nog aan my, onthou julle dit, hè? Maar ek wil hem nou bykie speel, ek het hem gekry, Tannie Ria, my Tannie Ria is tops, kyk, luister gauw iets al. Oh, wat doen jy nog die mannen?

0: Ja, groep 2. Heerlikheid, Tannie Ria, ek het nou lekker gelag, nee. Groep 2 hier op ramkevradio.co.za. Maar dink jy daarom nog aan my? Gert van Tonner en C.S. Reyneke, groep 2.
1: Dink jy daarom nog aan my?
0: Nee, ja, ek wil ook net sê, waar ons daan gekom het, is ons ou grootmaat Bertie. Ja, ons ou grootmaat Bertie stuur ons nou vir my toe een braai video van nou lekker ontbeende rib, en ek dink myself, jou swernoot, jy weet mos nou waar sit ek, want jy weet mos nou, ek kan mos nou nie die lekker braai geniet nie, maar het lyk vir my, dit gaan lekker aan by jou Bertie, maar kyk, is een lekker ou ook, en die ou sê, hulle kuier vanavond lekker, ou sê, maar die prachtigste foto, van allemaal wat lekker vanavond kuier aan by hulle, en lyk nou vir my, jong, het lyk my ou te hele volle huismense wat vanavond daar by hulle is. Man, ek wil vir allemaal sê wat vanavond daar by ons, ou groot maat, baie, kyk, ek moet nou net vir julle sê, allemaal wat vanavond saam luister, daar van Bertie is een plek af. Bertie is soos een celebrity op Ramkat Radio. As hy nie ingeskakel is, of as hy nie een voice note stuur, of ietsie sê nie, dan vraag die mense, dan wat ek mense, wat gaat aan? So Bertie, welkom my maat, en allemaal wat saam met julle kuier vanaan, die prachtigste foto wat hulle vir ons gestuur het hier, welkom julle, dit is absolute eer en plesier om saam met julle te kuier hier op ramkatradio.co.za.
2: Rudolf, goeie naand my ou mater, ons luister lekker saam, luister, jy sal my nou nie geloof nie, my ou grootmaat, uit Vriendal, uit Nicolou,
0: ek sien hom,
2: een befaamde spitbraaier en verdachte polisieman, van Vriendalse wereld. Hy en sy vroukie Lisba kuier by ons, en sy swaar Kobus en sy sister Ronnie. Jong, dis 'n heeglike gebeurtenis. Ons is so opgewonde, ons braai lekker, en ons luister lekker saam. En ja, hulle kuier die heel naweekie van ons, by ons, Nicolas van Vriendal en Ronnie, hulle kom uit Cross Candlestick Bush uit tot hier by ons, kan jy het geloof. Ons is baie dankbaar om hulle te hee, ons gaan lekker keer, en ons luister lekker saam, groete daar van allemaal.
0: Daar sê, goeie naand, en iedereen elk weer eens vir daar saam met Bertie, en een keier, prachtige foto, wonderlijke mense, en ons wil vir julle sê, welkom namens Ramkat Radio, by Bertie's plek, nee. Kijk, dis die plek om te wees, o Bertie, hier moet geniet, en ek kan verstaan, kijk, as een man sikke lekker braai goed op die rooster, daai ontbeende rip in die goeikies, daar sal ek ook baie ver rui, om by die man te gaan braai, so Bertie, julle ons geniet het, allemaal wat saam met julle kuier, baie dankie, is een prachtige foto, en jy het een prachtige plek ook daar, Bertie, ek kan baie trots wees op, en ek dink, julle ons wat allemaal daar saam is, nee, julle doen wat Dion Groot doen,

0: Seven Spanish Angels, speciaal daardeur, baie, baie mooi gesink deur die gewilde Eric Marais, speciaal vir Marty en Piet Venter en hulle vriende en familie wat vanavond lekker saam met ons keier op Ramkat Radio. Baie, baie dankie dat julle saam met ons keier, en dit is absoluut die eer en een plesier om saam met julle te keier op Ramkat Radio.
1: Rudolf, as hy Jack White wil nou rappie spelen skop, hoef hy glad die ver te soek, ek kan net dan nie vir as een rappie span. Kan hy gaan kop, had hy sommer ou lekker rappie span, liever as een man.
2: As hy
1: nie wil luister nie, as hy man hem sommer lekker downer ook.
0: Ja, kijk, ek sal vir jou sê, ou Jack, ek moet vir jou sê, jy is absoluut reg. Kijk, hy sal nou nie van liever as een rappie span sê, wat hy van die bulle gesê het, hy sal eers hier by volgende week vrijdag, sal hy eers uit sy een oog kan sien, dat kan nie genoem. O, Jack is een goeie ene daai, nee, Nieuwer is ou Jack. Hy sê, ou Jack moet my net hang aan soek van Nieuwer is een manne. Ja, om Jan Kool, sy dochter wat gister verjaar het, ons wil vir jou sê, weer eens baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit een wonderlijke, wonderlijke jaar wees vir jou, en jou pa het speciaal gevra, dat ons hierdie eniekie vir jou speel, van hom af, familie af, en van Ramkat Radio af.

0: gedrag, die spioen het nieuwe kracht. Die haan het beginne blak, soos in die lang gras leen wacht.
1: Aan een viervoet tot bij die stoor, toe jy op die oor, hoe haal sy oor?

Nou ja, daar sê ons dreenery vir die oggend. Wat het hierdie drie in gemeen gehad? Vanoggend is eintlik relatief maklik. Lemon Tree van Fool's Garden, Lemoene van Bok van Blerk en dan Deo, of ook bekend as the Banana Boat Song. So, wat het sierlemoene, lemoene en piesangs in gemeen? Dis natuurlik allemaal vrugte. So, ek sien ek het nie een regte antwoord gekry vanoggend nie. Volgende week probeer ons weer. Nou ja, kom ons gaan aan met die musieke. Hier is een lekker ene hier uit 1978 uit.

zondag voor mij deur kom weg. Zou ik jou in slaap wegvat, dier die lucht of met die lang pad, na zomer visioen, waar ik jou zoen.

Als je één dag weer wil praat, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap bring, zou ik dit zing. En jij vraag mij oor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misreen in die ogen, kleef jij aan mij.

0: Nana Muscuri, joh, sy sing daar maar klomp prachtige liedjies wat sy sing, maar hierdie spesifieke ene, ek weet nie, ek het altyd so stikkie nodig om my asem te herwin wanneer sy klaar gesing het. Dit is net uit die boonste gestoel, dus ek weet nie, ja. Die verbintenis met Paasvee, as gevolg daarvan, kan die datum van Moedersdag in die Verenigde Koninkryk en Ierland baie verskil. Hoewel dit altyd in maart is, soos byvoorbeeld hierdie jaar is het op 10 maart wat hulle dit vier, en volgende jaar sal het op 30 maart gehou word, daar is ook godsdienstige betekenis in ander lande se keuse van datum. In Panama, byvoorbeeld, soos die Verenigde Koninkryk, een oorwegende christelike land, is Moedersdag op die 8ste December, wat saamval met die feest van die onbevlekte gevangenis. Lance James, hy sê vir ons, in geld eenhede, hoeveel is een moeder se liefde wat jy moet betaal? Hier kom hy.
1: Little boy came up to his mama in the kitchen this evening while she was making supper, and he handed her a piece of paper that he'd been writing on, and after wiping her hands on her apron, she read it, and this is what it said: for mowing the lawn, that's R5, and for making my own bed this week, well, that's R1, and going to the store, 50 cents. And playing with little brother while you went out shopping, 25 cents. And then taking out the trash, that's R1. And getting a good report card at school, well, that's R5. And for raking the yard, R2. The total owed is R14.75. Well, his mom looked at him standing there expectantly, and I could see the memories flashing through her mind. So she then picked up the pen and turning the paper over, this is what she wrote.

Lance James met a No Charge. Ja, daar is nie nog een liefde soos een moederse liefde nie. En ek dink hierdie seentjie die dag een les geleer wat om diep laat dink het. Ok, dan ons het nou gesê van die datums wat hulle gekies het, het meestal val saam met christelike gebeure. Daar is ook lande wat gekies het om hulle moedersdag aan een spesifieke datum van nationale belang te koppel. In Bolivia bijvoorbeeld herdenk moedersdag die Heroinas de la Coronilla. Een groep vrouwe wat in 27 mei 1812 in die slag van Pocona in die Boliviaanse vrijheidsoorlog geveg het. In Thailand word het op 12 augustus die verjaardag van Skirit Kitayara, die Thaise koninginmoeder, gevier. In sommige lande, insluitende Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Bulgarije, Kakistan, Moldavië, Rusland, Servië en Vietnam is Moedersdag geskeduleer om saam te val met die Internationale Vrouwendag wat jaarliks op 8 maart gehou word. Nou, ons het nou net gehoor van die oukie vir al die advies van sy ma en so aan, het sy vir hom gesê, no charge. Nou, hierso is Doris Day met die raad wat een moeder aan haar kinders gee. En dit is, keisera, sera, whatever will be, will be. Dit is goeie raad van een ouwer.

0: Charlie Jack Dix, sy was Suid-Afrikaanse meisie, Medals for Mothers, is die liekie, wat sy daar gesing het. Ok, nou, Russiese vrou, genaamd Valentina Vasilieva, en haar man Fyodor Vasiliev, het, hulle hou na bewering die rekord vir die meeste kinders, wat hy echtpaar opgelever het. Sy het geboorte gegee aan een totaal van 69 kinders. Ja, voor hulle getrouwd was, nee, dan denk ek, hoeveel kinders wie hy enig hee? En sy, ach, ek sal happy wees met so twee, een sienkie, een dochterkie. Dan kom hy hier en hy sê, 69. En dit is 16 pare tweelinge, 7 stelle drielinge, en 4 stelle vierlinge. Tussen 1725 en 1765, een totaal van 27 geboortes, waar hy 69 kinders opgelever het. Daar word gesê dat 67 van die 69 kinders kleintyd oorleef het. Vasiliev het na bewering ook 6 stelle tweelinge en 2 stelle drielinge met een tweede vrou gehad. Jo, so hy was een productieve nog 18 kinders en in 8 geboortes. Hy dis altesaam 87 kinders verwek. Nou hierdie eis word betwis aangesien rekords in daardie tyd nie baie goed gehou is nie. Meghan Trainor, ja hierdie klink vir my soos een meer van een kwaima. Sy sê, I'm your mother and you will do as I say, ne? Hier kom hy.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now,

I'm your mother, you listen to me. Dit is Meghan Trainor. En ja, die vrou bly maar altyd die, eindelijk die hoof van die huishouding. Die man kan maar claim soos hy wil. Ek is die pa en ek is in beheer van hierdie huis. Gaan dink mooi. Sy manipuleer jou so, jy weet nie daarvan nie. Maar in elk geval. die eerste, ja, hier is nog een aantekening van een klomp kinders vir een vrou. Dit is die eerste vrou van boer, Jakov Kredihof van die dorpie Vadenske. Dit is ook in Rusland, het geboorte gegee aan 57 kinders. In een totaal van 21 geboortes. Sy het 4 stel... sy het 4 stelle vierlinge, 7 stelle drielinge en 10 stelle tweelinge gehad. Al die kinders het in 1755 gelewe. Toe Kirillov 60 jaar oud by die hof voorgelê is. Soos die Vasilev F. Saak, waar haar 69 kinders was, is die waarheid van hierdie beweringe nie vastgestel nie, en dis hoogs onwaarschijnlijk sê hulle, maar toch noem hulle dit onder die feite van moeders, moederskappe. Gina Hill, hulle sê net hier so, dis a Mother's Day song, en die liedjie se naam is A Mother's Love. Kom ons hoor hoe het klink hy.

Dan sê Maritza, sy bring so'n bietjie een straalkie van sonskyn in die program vanmiddag wat wel oor die algemeen, maar stadige en, maar ja, dit is moedersdag muziek wat ons luister, so ok, swangerskap op die ouderdom van 50 of boe die ouderdom van 50 het vir meer vrouwe gemoontlik geword as gevolg van die vooruitgang van geassisteerde voortplantingstechnologie, vooral eierskenking. Typies eindig een vrouwse vrugbaarheid in, met menopause, wat per definitie 12 op een volgende maande in sonder dat hoegenaamd enige menstruele vloei gehad het. Tijdens pre-menopause word die menstruele cyklus en die periode is onreelmatig en dit stop uiteindelik heeltemal. Die vrouwelike biologiese horlosie kan verskil van vrou tot vrou. Een vrouwse individuele vlak van vrugbaarheid kan deur een verskeidenheid methodes getoets word. Ok, Kurt Dern, of is hy Kurt? Kurt Dern. En saam met Nicholas Lau, hulle sing Mama.

Kurt Darren en Nicholas Lou, Mama, is die liedjie se naam. Ok, ja, hier so is net so paar benamings vir moeder of vir ma dan in verskillende tale. In Mandarijns, dit is die Chinese Mandarijns, sê hulle Mama. In Engels, Mother, en dan is daar ook baie ander variaties, so Mom en Mama en Mommy en Mummy. Hindustani sê Ma'am. Spaans, Madre of Mama. Arabies, Mama. Maleis, Ibu. Russies, Mama. Bengals, Ma. Portugees, Mai. En in Frans, Mier. Daar is maar net een paar tale. O, kom ons gaan nog aan, hier soos Japanees ook. Okasan, Okagan, minuutief, soos Mami. Ja. Punjabi, is een ander taal daai, Mam. In Duits, Moeder, Moeder. Stickfigure, op die draaitafel. Hulle sê, Angels Above Me.

Paul Simon en Garfunkel, dit is The Mother and Child Reunion. Ja, ek weet nie, Paul, as jy nog steeds luister, dat jou aankondiging hierso is gedoen. Ek weet, ons het nou die dag, het ons 67,000 luisteraars gehad. Dit is net op die een stasie, ek saai op drie stasies uit, het ons net op die een stasie, het ons 67,000 luisteraars gehad. So, dit is nou een klomp mense wat achter oor sit en julle twee gaan dophou om te hoor wat verder gaan gebeur enzovoorts. So, ok, die een wat ons nou gaan luister is, ons het net nou geluister na een prachtige ene van Nana Muscuri, wat sy die Sweet Sweet Love of Mine geham het, en hier is nou die ander grootgunsteling, Marielle de Mathieu, en die liedjie wat sy vir ons bring, die Lorelei.

van mij, die zon kan vangen. Daar is een kamer in die huis, waar ons die zon kan hangen.

Waar ze plekken in die tuin waar die zon kan speel. Ik kijk of jij van mij die zon kan krijgen. Waar ze ijs in mijn hart waar die zon kan blij. Zo. Ik vraag jou mooi.

0: mij verstaan. Hoe een zomer zomer zo en die niet kan verdwijnen.
1: Teens Jordaan, en dit het ons gespeeld specifiek dan vir Wayne, en ja, hy het eindelijk gevra vir een ander een van Teens Jordaan. Ek het nie nou op die oomblik die ander ene beskikbaar nie, toe sit ek sommer hierdie Teens Jordaan vir hom in, die sonvanger, die diep bas bariton, of nee, bas rasperstem van Teens Jordaan. Ok, ek gaan nou uitspeel, en ja, kom ons, dit is seker hoe Wayne nou voel. Ons speel vir hom specifiek ook hierdie ene. Dit is C.S. Reineke wat ek mee gaan uitspeel. En dit sê, my hart sing van liefde. Dit klink vir my baie so, of sy hart nou op die oomblik vol liefde is, en sy hart sing van liefde. En dit is een deur C.S. Reineke, een van groep 2 se mense, ne. En dan sê ek vir julle allemaal, baie dankie dat julle geluister het. Ek speel uit voor Bybelstudie begin. Lekker aand vir julle verder, en lekker week vir julle wat voorlee. En baie geluk vir oulaas aan Wayne Prinsloo en Elsa.

Dis dinsdag middag die 19de Mei 2026 en julle luister na Retro Vibes met Andy Melville. Dis nou ek hier so op Ramkat Radio. Wat ons nou net geluister het was Wikkelvingers van Henny de Brein en die Kitaar Kerels. En dis nou vir julle wat nou daar in die verkeer sit op pad huis toe, want ons moet nou huis toe gaan tyd oor ons druk. Sien is nou net so na 5. Ek is hier om julle besig te hou tot na 7 toe. So as julle in die Kaap bly en julle moet nou daar op die N2 huis toe ry, of as julle op die N1 moet Parel toe en daai plekke toe ry, ek dink teen die tyd dat ek klaar gepraat het vanavond hier 7 uur, dan is julle amper by die huis. Ek het nou redelik baie moes Kaap toe gaan, toe ook nog gewerk het en daai verkeer is een man se maat. Excuse toch. Volgende gaan ons gauw luister na so lekker twee in een reis, die eerste een is Tommy Dell met Heaven Is My Woman's Love, en dan Pearl, the singer van Pussycat. Geniet hulle saam met my net hier op Ramkat Radio.

0: Ja, en die vrou wat daar gesing het, sy naam is Toni Wille, en sy het een van die unieke stemme, wat jy ook soos Dolly Parton, of al die ander, weet, Barbara Streisand, Cher, as jy die stem hoor, dan weet jy dadelijk wie dit is wat daar so sing. Jy hoef nie raai riepa te speel nie. Ja, Pussycat, jy het die 70er jare het met Pearl the Singer. Nee, ek sit nou vanmiddag hier so, ek het nou vir my, hier op die Takealot ding het ek nou vir my karretjie snorkel bestel, en hy toe nou vandag hier aangekom. Maar is nou een redelike bedrijf, en een van die, soos Engelsen sal sê, no drill snorkels, jy hoef nie gate in die body in te maak nie, jy hoef niks te doen nie. Dis het net so paar paneeltjies, wie nou loskroef, en dan weer vastkroef, en dan sit die ding, maar het dik zwaar, swart pyp wat buigbaar is, maar dit is een van die hitteweerstand pype, wat rubberpyp, maar het sê omtrent so 4 mm dik wand, en het een van julle al ooit probeer om een ronde pyp oor een vierkantige gat te het gedruk te kry. Ek het amper een uur gesukkel, ek het narand WD-40 en alles wat 50 en 60, en net voor ek hier oor die straat hol, na waar my dokter sy spreekkamer is, om my sessie van die KY jelly te kry, toe kom my vrou uit die huis uit gehardloop, sy sê, kom ons probeer een bykie sunlight liquid, ah, gebruik ons dit, en ek het toe daar so'n stukje eister na, wirk ek die ding uiteindelik om, en ons kry hem vast, en ja, nee, nou werk hy mooi, so alles sit nou reg, alles is vast, daar is geen spanners, die HP engine gelos het nie, so, het so draaikie gaan rijden, daar is niks wat afgeretel of afgeval het nie, so, hoe sê die Engelsman, so far so good, ja, kom ons luister gauw een weekie, nou so drie in een rij so, the Monkees met Last Train to Clarksville, Carleen van Jaarsveld, Dans in die Reen, en dan in die Strolling Bones, of beter bekend as die Rolling Stones, met Honky Tonk Woman, en dis net hier op Ramkat Radio, dis nou Retro Vibes en Chyla Tijd in 1, hier so op een dinsdagmiddag.
1: Julle luister na Retro Vibes met Andy Mel.

al te oulik. Hansie Rood met die I Said You Had a Beautiful Body. Hier achter ons warm Creedence Clearwater Revival, hulle Katara als vlonk op Hey Tonight.

0: luister na Retro Vibes met Andy Melville.
1: Ja, jy het gedog as daai song wat gaan speel nou, né? Vang myself ook amper uit hierso. Volgende gaan ons bietjie luister met Wish I Was a Punk Rocker. En dan Riekus Nel met Windgat My Honne. En dan ons een bietjie so ander spin op hierdie ou Lonesome Me. Jylle onthou ou Lonesome Me, baie ou eniekie. Maar hierdie is From the Greatest Hits from the Walkers. It's got a different spin on it, so I hope you enjoy it with me. Let's listen first to I Wish I Was a Punk Rocker.

0: You are listening to Retro Vibes with Andy Melville.
1: Ja, nou is het tyd vir so'n bietjie stukkie Terran Lamb hier so met Mal Oor Jou. Ja, en het staan ook dus amper, ek het nog so 25 minuut is een muziek vir julle, en dan is het vir my ook tyd om te sê good night en goodbye.

My naam is Hanlie van Rooyen van Kemptonpark van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is

0: natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in, elke ochend om 8 uur, so kort ochend, stilte tyd uitsending, en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag, vanaf 3 uur tot 5 uur, sal die uitsendings wissel van my uit die archief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Daar sy, daar het julle al Ludwigse programme. Dit is ook baie lekker om na sy programme te luister. Ek hou vooral van sy muziekkeuses en so aan sondagmiddag. Ja, baie keer raak ek so weg onder die muziek en dan luister ek so. Daarna, dan word ek weer wakker en dan luister ons weer verder. Ja nie, dit is mooi muziek daar. Goed, ons gaan nou luister na Gerry Pretorius, sy weergawe van Hange Duisend Liggies, daar liedjie van Blaise, nie? Dan Joanna Field, met haar weergawe van The Love in Your Eyes. Dan Jody Wayne, Any Dream Will Do. Dan, ek weet, hier is een ginseling van my ma ook, Maggie, soos gesing dier Ken Mullins.

0: Ek was Joe Dolan met More and More. Ek het nou eers gegaan gaan kers opsteek daar by Jannie om uit te vind waar is hierdie mark. Nou dit is in die dorp by die Bosveldsig sake sentrum en dit is in Marula straat in die Boedorp. Dit is die laaste aftrein na die Warmbad toe op die Bergepad. So daar het julle dit nou. Dit is die 30ste mei waar ons gaan althans Jan, jylle gaan daar so levendig uitsaai van 8 uur die ochend tot 2 uur die middag, dan kan jy sommer daar gaan registreer. En dan het hy ook van advertentie gestuur, hy en Barbara Rye en Manny Jackson, Tommy Lann, Tinus Tielijn, Anton Fitchert en hy self, en dan die Radio Girls gaan optree in Polani Park. Nou dis op die Bronnepad by Naboomspruit, of op pad Naboomspruit toe. Ek dink dis daar waar lekker is ook is, want dis die Bronnepad. Die 4de Julie, van 10 uur tot laat, familie en muziekdag. Daar is een hektoegang van R100, daar is een mechanical bull wat jylle kan ry vir R100. Stalliekies kan gehuur word ook, daar is een kontant kroeg, grootpryse en speelekies. Kom geniet die dag saam met die gesin. Nou dis die 4de Julie, so dis nog een enkie. Maar vir jou uitveer, dan is dit ook al die 4de Julie. Die hoofkunstenaars is Barbara Rye en Manny Jackson. Maar natuurlijk gaan ons en Jannie ook daar optree. Maar ons sal dit weer onder julle aandag bring. Goed, kom ons gaan aan met die liedjes. Is afgekondig, John Edman, Patsy Cline. Kom, ons gaan sommer nog aan met die ander ook. Pussycat met My Broken Souvenirs. En dan die Archies met Sugar Sugar.
1: Luister gerus na my Grand Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.

Daar sê hy, ek hoop die van die winters van Ierland het Sugar Sugar gehoor, want dis Henrietta se ultimate favorite hierdie ene. Ok, nou ja mense, so het ons aan die einde gekom van vanavond sê hiervan hou ek. Maar voor ek afsluit wil ek net gaga Helen se boodskap hier so lees. En ek het een van Marai ook gekry. Helen het gesê, dit het vandag, heel dag by hulle, vanoggend, hier het liggies gereen in Roodepoort. En sy sê, Marai se keuse is so mooi, ek geniet alles. En ja, ons het so paar liedjies bygesit, want Marai het net vir ons 19 gestuur. Sy sê, prachtig, dis nice, Sugar Sugar, nou gaan ek lekker slaap. Ja, ek moes vir ietsie ingooi net om hulle so bykie wakker te kry voor ons nou gaan afsluit. Maar baie dankie vir een en elkeen wat saam geluister het. Amy, dankie ook vir jou stikerboodskap. Ek is blij, jy het ook geniet. En alle ander mense wat vir ons boodskappe gestuur het en gesê het, hoe geniet hulle jou muziek. Goed, ek sluit af met een van Marai, Ken Mullen, so my special prayer. Hiermee sê ek vir een goeie nacht, lekker slaap, die wat nou gaan slaap, en die wat nog wel wakker blijf, het ek nou Tuesday, jylle is welkom. Alright, tot ons weer donderdag aangesels met iets van alles, bly ingeskakel op Ramkat Radio, soos jylle nou al weet, is hier programme en muziek 24/7. Goeie nacht.

Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir

Nonsé, goeiemôre, goeiemiddag, waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tarsus en julle luister na Techno Tuesdays, net hier op Rankat Radio.

Lekker man, daar was Spyroofse winter gewees, of wintersong gewees. En uiteindelijk kom ons bij DJG's Gmix.

back a little bit, the opening note from DJ G. Let's say SSN Techno Tuesday Brandeis Dacky Mix. Moet sê, die ook hier loop mooi. Lekker vinnig gespoed op. Maar dan het ons ook nou natuurlijk weer een paar verjaarsdag. Onder andere wat vandag verjaar, is ons vriendin daar so, wat vir een oomlik daar in China was, Molly Smit. Dan verjaar Manelies Venter en Elena Erasmus Skippers ook vandag. Hoor my nou, bla bla bla bla. Ek hoop aan Pieter het daar ingevang. Al geval. En dan wie ook vandag verjaar, hy is in 1992, gebore in Philadelphia, Pennsylvania. Sy naam is Chris. Hy is Amerikaanse DJ. Maar, meeste van hom ken hom as Marshmallow.

Danje, alle mater daarso van ons. Gebore selfde jaar, toevallig as Marshmallow, Sam Smith. Hy is gebore in Londen, Engeland in 1992. Ja, hy is Brits. Snaaks genoeg, ek gedink hy is Amerikaans. Maar ja, hy verjaar ook vandag. Wie so heet hy? Van hom. Wel, met het ek nou Tuesday Dashmail.

Arvin Oakavius, dis Latch van Disclosure en Sam Smith. Is die Lost Kings remix van hierdie ookie gewees? Nou ja, ek moet sê, baie geluk met allemaal van julle verjaardag, dis nou Sam Smith, Marshmallow en ons ander maters, daar van Facebookse kant af. Hoe sê Willem? Mag het reen daar waar julle kan julle wei. En ja, goed joh, ek hoop regtig dat julle het een baie, baie besonderse lekker jaar, tot julle weer verjaar. Nou onder andere die mense nou baie te sê oor die rooi missie wat ek vanavond benuttig, aangezien het bietjie cool is hier in die waterberge, hier in Modimolle, of vir die ander mense, Nilsroom. So hier gaat ons met een lekker ietsie daarvan, Super Mario. Baie request, Jannie, hy loop so.

Daar zijn ook weer Stans met Meer. Wie gaat ons nou met Close My Eyes, dus die Slap House remix daarvan Primax en Zora B. Dan nog so'n bietjie Soul met Clickbait en ja, ons dans hier rond vast op die goed, ofwel ek doen. En ja, dan so'n bietjie Old School Vibe daarvan Boosters. Net hier op Techno Tuesdays.

Laat ons nou met old school vibe daarvan boosters. Hierna, soos ek nou al beloof het, Sils het clickbait. Sil het saam met daarkie gewerk, saam met Glitch. En dan so iets van Gabri Ponte met Labol, hier op Techno Tuesdays.

wil ook net sê, baar welkom aan ons ander vriend daar van ander kant die water, wat actually hier van Eltrum is. Opara, hoop jy vibe, lekker saam.

Lagloby, die remix van Right Here Waiting For You. Nou, ik denk ons gaan boyband muziek spelen op een Techno Tuesday, ne? Pas op, ik zal Techno remix van meeste goed kan krijgen, somewhere. Maar we staan hier aan die einde van die show se kant toe. Zoals nog een paar oor. Onder andere, volgende is Another World. Nog zoiets van DJ Soul daar. En ja, dan zo ietsje van DJ Alligator met The Whistle Song. Net hier op Techno Tuesdays.

Ons is nou gewees, DJ Alligator, sir, The Whistle Song. Jy gaat ons nou met bykie Apollo en Aquagen. Wel, ek collab van hulle met All I Need. En dan gaan ek julle ongelukkig moet groet met Bittersweet Goodbye.

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boerenworskartel in die moeilijkheid. Hulle gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.